met een mes in de brust. En dan krijg ik mijn messen, der van allem.